0: De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound. Met Easy Listening.

nooit gedacht dit duo in een easy listening programma te kunnen draaien. Nou, dat was wel de moeite waard. Ariana Grande met Justin Bieber en Stuck With You. Geëdit door onze eigen Paul Verwaveren, dan weet je dat vast. Dennis van Aarsen, van Nederlandse afkomst. Strawberry

Zo, wauw zeg. Die kan er wat van. Dennis van Aarsen en Strawberry Moon. Prachtig bij Dekker Radio Ijzeweeën. En dat hoor je alleen maar in dit programma van Paul van Waveren en Menno Dekker. Hier is Delize. Nu de trein is vertrokken.

toch geweldig om zo fantastisch te kunnen spelen. In Amerika doen ze dat, regelmatig, maar er zijn ook veel meer easy listening stations dan in Nederland. Wij zijn een uitzondering. En Paul Verwaveren en Menno Dekker doen wekelijks hun best om er een prachtig programma van te maken. Greg Karuka, sorry, met Peter White en Deep Into You. We gaan eens luisteren naar een Nederlandstalige artieste, Margriet Eshuis en haar band Go On Back to Barbados.

Go on back to Barbados. Ik ben er nooit geweest, maar ik zou er graag naartoe gaan. Maar Griet Eshuis zong erover. En we gaan op weg naar het half uur met John Barry en zijn orkest. The girl with the sun in her hair.

Deel 2 van het uur Dekker Radio Easy is van start met Eva Simons na het half uur. En Blessing heet het, het is geëdit door onze Paul van Waveren. Hij is waarschijnlijk oorspronkelijk veel langer, maar is heel mooi zo. Prachtig lied zeg, trouwens. Dekker Radio Easy met Ellen Clark gaan we verder. Uit Nederland, Don't Cry Daddy. MUZIEK

afkomstig uit het jaar 1963. En ja hoor, ik heb goed geluisterd. En als jij het hebt gedaan ook, dan hoor je dat dit in stereo is opgenomen. In 1963 al. Toen begonnen ze daar al mee. Leuk is dat. James Taylor.

James Taylor, Don't Let Me Be Lonely Tonight. En we gaan naar Brazilië toe. En daar hebben we het Brazilian Tropical Orchestra met Carolina.

Grover Washington Jr. heet deze saxofonist. En Wine Light is al een tijdje geleden gemaakt. Maar het is nog steeds de moeite waard om te beluisteren, toch? We gaan naar Harry Nilsson luisteren. Dat is filmmuziek. Everybody's Talking, zingt hij.

Eva de Roveren was dat. Fantastisch toch? En ik ga afscheid nemen. Ja, want het uurtje is alweer voorbij. Rogier van Otterlo sluit dit uur af met zijn orkest Shiny Stocking. Tot de volgende keer.

0: luistert. Onze muziek, jouw hit. Dit is jouw hit radio. Free Music Radio.
1: Dekker Radio. Menno Dekker. Met Easy Listening.

aparte start van Dekker Radio Easy dit uur. Met Wim Hogekamp en dat prachtige lied met Moeder is wat suffig. En de studiogroep Telestar en In the Mood. Bij Dekker Radio Easy hebben we nu Magic Mumble Jumble. En dan heet het Chasing.

Easy Listening bij Dekker Radio. En de Beatles horen daar ook bij met Here Comes the Sun. En dacht je van de Rolling Stones. Zou dat kunnen? Denk het wel, hè? As Tears Go By. En daarna het Moonlight Orchestra. Met Thierry Tombolini.

Wat een lied, hè, van Bram Vermeulen. Zo waar als dit is. Pauline uit 1980. En ik denk dat er niet veel veranderd is wat dat betreft. Dek Radio Easy, we gaan even vrolijker verder met The Lovely Day. Hier is Bill Withers.

Bill Withers en Lovely Day uit de jaren 70. Dekker Radio Easy gaat even op weg naar de bodem van natuur. Dat doen we instrumentaal met Grover Washington Jr. Vine Light is de titel. Tot zo!

Dekker Radio Easy is bereikbaar per e-mail. Schrijf naar dekkerradio@gmail.com.

geen slecht begin, hè? Van deel 2 van dit uur Dekkerradio Easy. We begonnen met champagne en caviar. Nou, ik ken slechtere begins van een uur. Ja, Astrid Gilberto hoorde je met Ron Last. We gaan eens eventjes kijken in België eigenlijk. Adamo. En hij zegt, het is mijn leven. Zeg.

Bobby Goldsboro. Uit 1973. Een grote hit voor hem. De titel is Summer. The First Time.

lontano. Mooi hè, in het Italiaans. Ma che bello questo amore. En dat was Eros Ramazzotti bij Decca Radio Easy. En deze dame komt min of meer uit Nederland. Faye Lofsky. Ooit was ze eens te gast in een programma van mij. Hier bij Decca Radio. Aardige dame. Onderweg.

Bijzonder is dit, hè? Net verschenen en voor de eerste keer te horen bij Dekker Radio Easy. Paria en I Do. Ik moet een beetje opschieten, hoor, want we gaan alweer richting het hele uur. En ik heb de Brothers Johnson nog voor je bewaard. Ik neem vast afscheid. Tot de volgende keer maar weer. All About the Heaven. Je hoort het allemaal van de Brothers Johnson. Tot de volgende keer. Nee.

0: Een nieuw uur. Dit is jouw Hit Radio. Free Music Radio.
1: Dit zijn de warme klanken van Simone. Dit is Good Morning Sunday.
2: Goedemorgen luisteraar, het is zondag. We gaan beginnen met een hele mooie klank van, of een mooie klank. En dat wordt een nummer van Lucy Thomas en het heet Halleluja.

Ja, dat waren de mooie klanken van Lucy Thomas. We gaan verder met een heel ander genre. En dat is, wordt een nummer van de Rolling Stones. En ze komen 13 juni. Komen de Stones weer naar de Johan Cruijff Arena tijdens hun Europese 60-tournee. En brengt 14 shows in 10 Europese landen. En ze gaan terug naar waar het allemaal begon, namelijk door Europa. Langs volgepakte stadions met een gloednieuwe productie, inclusief een enorm podium, bijzondere lichtshow en dito videoontwerp. En allemaal vervaardigd door deze langverwachte Europese tournee. En bovendien maakte de Britse ontwerper Mark Norton een speciale nieuwe versie van de Rolling Stones tong. Dat is namelijk het handelsmerk van de Rolling Stones. Hier is Angie van de Rolling Stones.

Dit is het geluid uit jouw regio. Good Morning Sunday met Simone. Exclusief te horen bij dit radiostation. Dit is Good Morning Sunday met Simone.

Overcome van de groep Live, een Amerikaanse rockband die hits had met onder meer Lightning Crashes en I Alone. En Overcome is uitgebracht naar aanleiding van de aanslag op de Twin Towers. Ja, dat was maar wat. Goed, en nou, we gaan verder met weer iets heel anders. Met een Britse discogroep met muzikanten uit Afrika en Midden-Amerika. En ze zijn vooral bekend geworden met de hits One Way Ticket en I Can't Stand the Rain uit 1978.

0: I Can Stand the Rain van Eruption, uitgebracht in 1978. We zijn inmiddels aangeland bij de Golden Oldie van deze week. En dat wordt The World We Knew van Frank Sinatra.
1: Of je nu jong bent, of inmiddels stokoud. Het maakt niet uit. Simone zorgt voor jou. De beste muziek op dit radiostation op zondagochtend. Dit is Good Morning Sunday.

Second Time Around van Shalamar, een Amerikaanse groep die disco, soul en funk maakte en is in 1977 opgericht en scoorde in de vroege jaren 80 haar grootste hits. We gaan naar de volgende nummer van The King of Pop, 2009 overleden, They Don't Care About Us van Michael Jackson.

0: Ja, dat was de King of Pop, Michael Jackson, met They Don't Care About Us. We gaan verder met een heel ander genre en dat is een nummer van Celine Dion. Een Canadese zangeres en heeft 220 miljoen verkochte albums en singles wereldwijd. En in 1988 won ze bij het Eurovisie Songfestival en is toen eigenlijk bekend geworden in Europa. I'm Alive van Celine Dion.
1: Dit is Simone's Wake-up Call met Good Morning.

I'm Alive van Celine Dion. Nou, persoonlijk vind ik het toch wel een van de beste zangeressen ter wereld eigenlijk. We gaan naar het volgende item in de show. En dat is de top 10 hit van deze week. En die staat momenteel op de 5e plaats in de top 40. Hier is Tiësto met Ava Max met het nummer De Motto.

mei aanstaande in de Ziggo Dome. En daar geeft hij twee shows. Ik heb het over een Italiaanse tenor en zingt zowel klassiek, maar ook populaire songs. Hier is Andrea Bocelli met het nummer Canzone Stonate.

De classic hits van toen. De hits van gisteren. Maar ook die stampende, dampende hits van vandaag. Dit is Simone. Good Morning Sunday.

Ja, je hoorde Adele met het nummer Someone Like You. En daarvoor Andrea Bocelli met Canzone Stonate. We zijn aangekomen bij de Tune of the Week. En dat is deze week een nummer van Paul van Dijk. Het is een succesvolle Duitse DJ en producer. Hier is Paul van Dijk met het nummer For Angel.

Ja, dit was de Tune of the Week van Paul van Dijk met het nummer For an Angel uit 2009. En wat hoor ik? De eindtune. Jawel, jammer. Het uur zit er alweer op en de tijd gaat echt te snel. Maar volgende week ben ik er weer met een nieuw uur muziek uit alle tijden. Diverse genres, dus voor ieder wat wils. Ik wens iedereen nog een heel mooi paasweekend. It's a pity, the show is over now. I hope you enjoy the music. Next week I'm back with Good Morning Sunday with Simone. And I wish you a good Easter weekend. And take good care of yourself. We hebben nog één nummer te gaan. En dat is een nummer van The Three Degrees. En ja, die hebben diverse hits gemaakt. Onder andere Dirty Old Man, The Runner, When Will I See You Again. Maar jij gaat luisteren naar een nummer van The Three Degrees. Take good care of yourself. Ik zou zeggen, hele fijne paasdagen nog. En heel graag tot volgende week. Bye bye, mensen.

0: Onze muziek, jouw hit. Dit is jouw hit radio. Free Music Radio.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
2: Crossroads for your country. Bluegrass, Tex-Mex, country rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa. Verzoekjes en meer informatie, info@crossroadsmusic.nl.

Shepherds, de komende 2 uur neem ik je mee langs de kruispunten van country en Americana. Van Texas tot Tennessee. Van Nashville tot gewoon hier, bij ons om de hoek. Ik open groots met 3 songs van Joshua Ray Walker. Verderop Brad Paisley en Miranda Lambert. En de original van de week van niemand minder dan Billy Joe Shaver. En een blokje Made in Holland. De eerste song die je hoorde was Texas Sober, gevolgd door Outlaw.

Drie songs, drie kanten van hetzelfde verhaal. Joshua Ray Walker uit Dallas kreeg begin 2024 de diagnose stadium 3B darmkanker, die zich later leek uit te breiden naar zijn longen. In plaats van te zwijgen, schreef hij zich er dwars doorheen. Een trilogie albums geschreven voor, tijdens en na zijn ziekte. Na het luchtige Tropicana en het conceptuele stuff is Ain't Dead Yet het sluitstuk. Persoonlijker en directer dan ooit. Met Walker's kenmerkelijke mix van weemoed en droge humor. Shoot Me Straight is zo opgezwiept alsof het ieder moment uit de bocht kan vliegen en verwijst, zonder het ooit hardop te zeggen, naar artsen die de uitslagen kwamen brengen. Drie nummers werden zelfs ingezongen de avond voor een longoperatie die zijn stem voorgoed had kunnen veranderen. Walker is inmiddels anderhalf jaar kankervrij en de titel is dan ook zo letterlijk als het klinkt. Hij is er nog steeds.

0: Dit is het favoriete album van de maand.
1: Brad Paisley opende dit voorjaar zijn schatkist. Tacklebox, een project waarin hij druppelsgewijs ongebruikt materiaal uit zijn eigen archief loslaat. Sommige nummers dateren terug tot de jaren 90. Andere zijn nieuw geschreven in diezelfde geest. Someone Else's Arms brengt hem samen met Miranda Lambert. Het is precies het herkenbare gepolijste country duet waar beide patent op hebben.

Een frisse naam op de playlist deze week, Charlie Reynolds, brengt met Going Somewhere een song die precies doet wat de titel belooft. Vooruitkijken, in beweging blijven, niet blijven hangen in wat achter je ligt.

0: de original van deze week.
1: Billy Joe Shaver schreef I'm Just an Old Chunk of Coal, But I'm Gonna Be a Diamond Someday op een van de zwaarste momenten van zijn leven, toen hij op een klif vlakbij Nashville bijna instortte onder drank en drugs. Volgens Shaver zelf was dit het moment waarop hij opnieuw geboren werd. Hij liep de klif af met de eerste helft van de tekst en voltooide de rest later. John Anderson maakte er in 1981 een grote hit van, maar Shaver's eigen versie blijft het fundament.

Twee jaar na hun gouden duet That's Why We Fight vinden Co Wetzel en Ella Langley elkaar opnieuw. Jaded gaat over een relatie waarin oude teleurstellingen de vonk hebben gedoofd. Beiden vragen elkaar in het refrein hoe ze zo jaded zijn geworden. Wetzel omschrijft Langley's manier van zingen: je gelooft elk woord. En dat is precies wat dit duet zo overtuigend maakt.

Gravity is precies wat de naam doet vermoeden. Een song die je met beide voeten op de grond zet. Gerrit Gunderson zingt over de dingen die je onvermijdelijk terugtrekken. Een plek, een gevoel, iemand. Met een productie die de ruimte krijgt om te ademen. Ingetogen singer-songwriterwerk zoals we het graag horen.

0: Het blokje country songs uit eigen land is een vast onderdeel en onlosmakelijk verbonden met dit programma.
1: Americana van eigen bodem. Jacques Mees en Martijn Kerkhofs slaan de handen ineen voor Cocaine. Een song die met een knipoog en een randje de duistere kant van excessen beschrijft. Een thema dat in de Amerikaanse outlaw-traditie wortelt, maar hier gewoon uit de polder komt. Mooi bewijs dat de genregrens tussen Nashville en Nederland flinterdun is.

Elizabeth Gray brengt met Echoes of Paradise een dromerige, bijna filmische song, vol ruimte en weemoed. Een titel die belooft dat de muziek waarmaakt. Het gevoel van iets moois, dat net buiten bereik ligt, maar wel nog naklinkt.

ook is het muzikale project van Han van Eyck. Die is geboren en getogen in Utrecht. Hij brengt onder deze artiestennaam eigen werk uit, zoals The Pouring Rain.

0: Dit was het blokje Country uit eigen land.
1: Nog een parel uit de tacklebox. Hi Ho Silverado bracht Paisley samen met David Lee Murphy. Precies het type uptempo, western getint feestnummer, waarmee Paisley zijn achterban al 20 jaar op de dansvloer krijgt. Nu eindelijk officieel losgelaten na jaren in de kast te hebben gelegen.
0: Dit is het favoriete album van de maand.

Eric Pasley, die zijn spoor als hitschrijver aan ruimschoots verdiende, brengt met Lucky Margarita een luchtig zomernummer. Precies het soort feel-good country dat om een tuinstoel en een koud drankje vraagt. Simpel, zonnig en meteen meezingbaar.

een titel als een levensles. Soms is verder gaan de enige weg vooruit. Kenny Whitmire zingt Moving On is Moving In, met de nuchterheid van iemand die het zelf heeft doorleefd. Geen sentiment, wel herkenning. Stevige, traditionele country om dit eerste uur stijlvol af te sluiten. Op naar het tweede uur.

countrymusicradio.nl. Wekelijks op dit station. Kees de Haan met country muziek voor iedereen.

0: Ik ga verder waar we gebleven waren. Eerlijke, verhalende muziek van beide kanten van de oceaan. Dit uur staat in het teken van drie grote blokken. Brandi Carlile, songwriter Sonny Throckmorton en newcomer Rock Helton. Een titel die meteen een verhaal vertelt. Bells bracht met I Think You Like My Boyfriend A Little Too Much een speelse, scherp geschreven song over jaloezie en achterdocht. Luchtig van toon, maar met een tekst die precies weet waar de venijnige kant zit.
1: Dit is Crossroads met de

This Time Tomorrow komt van het album In These Silent Days en leunt op niets meer dan akoestische gitaar en de befaamde driestemmige harmonieën van Carlisle met haar vaste bandleden Tim en Phil Henseroth. Ingetogen en juist daardoor overweldigend. Caroline is ouder uit 2009 en vertelt het verhaal van Carlisle's nichtje. Het is ook de song die haar carrière veranderde. Ze schreef een brief aan haar grote jeugdheld Elton John met de vraag of hij piano wilde spelen op het nummer. Hij zei ja, en na afloop van de opname schreef hij zelfs een persoonlijk briefje voor haar nichtje, dat Carlisle bewaart tot ze oud genoeg is om te snappen hoe bijzonder het is.

0: Dit is het favoriete album van de maand.
1: Overnight Low schreef Paisley samen met David Ball. Een titel die zowel over het weer als over het gemoed kan gaan. Precies de dubbelzinnigheid waar Paisley als songwriter al jaren goed in is.

0: Morgan Wallen, een van de bestverkopende namen in de huidige country, brengt met Two of Us een intiem nummer dat inzoomt op een relatie tussen twee mensen tegen de rest van de wereld. Kenmerkend Wallen-materiaal, melodieus, direct en gemaakt om moeiteloos op de radio te landen.
1: Fresh New Country.

Orville Peck, geboren in het Zuid-Afrikaanse Johannesburg en opgegroeid in Canada, treedt sinds zijn debuut in 2019 altijd op met een gefranjeerd masker en houdt zijn ware identiteit angstvallig geheim, al is die inmiddels al lang uitgelekt. Hij is een van de weinige openlijk homoseksuele artiesten in de traditioneel behoudende countrywereld. Too Little Too Late combineert zijn kenmerkende diepe baritonstem met die klassieke, wat weemoedige countryklank, waar hij inmiddels onbekend staat.

0: De cover van deze week.
1: Ik haalde het origineel van Billy Joe Shaver al aan in het eerste uur. Hier is de cover. Paul Carrack, bekend van Ace, Squeeze en Mike and the Mechanics, geeft I'm Just an Old Chunk of Coal een soulvolle gekleurde lezing. Waar Shaver's versie rauw en doorleefd klinkt, brengt Carrack er warmte en gepolijst vakmanschap in. Een mooi bewijs van hoe ver een goede song kan reizen buiten zijn eigen genre.

0: Shaboozey, bekend van de recordbrekende hit A Bar Song, verrast met een compleet conceptalbum. The Outlaw, Sherry Lee en The Other Western Tales. Opgebouwd rond een sheriffsdochter die wraak zoekt voor de moord op haar vader en verliefd wordt op een van de daders. Voor het album schreef hij eerst een script en zelfs een beeldroman. En op de plaat zijn ook gastoptredens te horen van onder andere Sam Elliott en Jamie Foxx.
1: You think we ran out of gunpowder? The way things keep going up in smoke. There ain't much law and order around here. Gotta make justice on your own. Price of whiskey's at an all-time high. Without getting drunk, it's hard getting by. Maybe I should go grab my 45 and go down to the bank.

0: outlaw. Yeah, that's what I do.
1: Warm aanbevolen.

Deze week zet ik een van de grote onbezongen namen van de country in het zonnetje. Sonny Throckmorton, geboren als James Fron Throckmorton in New Mexico. Hij begon als bassist bij Carl Butler en Pearl, maar werd vooral bekend als songwriter en wat voor een. Meer dan 1000 songs en er werden er veel opgenomen door andere artiesten. Dat hij zelf ook een verdienstelijk zanger is, bewijst hij met Safely in the Arms of Jesus, de song die je juist hoorde. Nu het Cajun-achtige Mama en als slot Daylight Moon.

Carter Faith groeide op in Tennessee en bouwt gestaag aan een naam als een van de frissere stemmen binnen de klassieke kant van de country. If a Man's from Texas komt van haar EP Sherry Valley Forever en is een vlot ouderwets aandoend nummer dat leunt op traditionele country-instrumentatie in plaats van moderne popproductie.

teken van Rock Helton, een jonge folk- en Amerikaanse singer-songwriter uit Florida. Opgegroeid op een dieet van Tyler Childers en Jason Isbell, zette hij pas begin dit jaar voor het eerst een voet in een echte professionele studio. En verscheen kort daarna zijn debuutalbum My Kind of Gone, uitgebracht via het Nashville-label Cloverdale Records en deels opgenomen in Woodstock, New York. Een jonge folkartiest met een oude ziel, zoals zijn eigen bio het treffend samenvat. En met Working and Drinking en D-Land horen we precies waarom hij de moeite waard is om nu al te ontdekken.

Ik sluit af met een pleidooi. Somebody Save the Honky Tonks is Travis Mobley's ode aan de kleine rokerige zaaltjes, waar countrymuziek ooit groot werd. En een oproep om ze niet verloren te laten gaan. Een toepasselijke laatste noot voor een aflevering die evenveel om traditie draait als om nieuwe ontdekkingen.

0: een nieuw uur. Dit is jouw Hit Radio. Free Music Radio.
1: Dit is de Gouden Ouwe Show met Johan de Graaf.

0: zon, wind, sneeuw of regen.
1: Met Johan de Graaf op je radio.
0: Kun je er
2: altijd
0: tegen.
3: Luister recht aan uw toestel.
4: And now, here's the world's greatest DJ.
5: Luisteraars, allemaal weer een bijzonder hartelijk welkom hier zijn we weer met de gouden oude show met de heerlijke muziekjes van toen uit de jaren 60, 70 en 80. Allemaal vanuit Studio 2 met ondergetekende Johan de Graaf. De muziek van toen uit de jaren 60, 70 en 80 en toen, dan roep ik altijd bij toen er nog muziek klonk vanaf de Noordzee. Verderop in het programma aandacht voor de zeezenders van toen, door middel van een alarmschijf, een satellietschijf, een sureshot, een lieveling of een hitmaker. We weten het nog niet, dat doen we verderop in de show. Dan zoeken we even een mooie plaat op ter herinnering aan de zeezenders. Waar begonnen we nou mee? Een heerlijke plaat uit het jaar 1979, toen de tijd opnieuw uitgebracht met Jan en Dien en The Surf City. Zo, dan heb ik alle mededelingen gehad en dan gaan we lekker beginnen aan het programma. Waarom ook niet? Laten we maar beginnen met de muziekjes, de heerlijke muziekjes, met de George Baker Selection.

Detours, de Bekeren Selection, wat een hits hebben deze formatie toch had mogen gehad. Of niet, soms met Sing a Song of Love. Nou ja, over hits gesproken en de grote formaties, dan is dit er zeker eentje. Terwijl de koffie wordt gebracht in de studio, oh dat is lekker altijd moet ik zeggen. Dat doen wij een mooie van Earth, Wind & Fire met Sing a Song.

Fantasy vind ik ook zo'n goede plaat, moet ik zeggen. Maar dit doet er zeker niet ten onder. Sing a song. Dat was er eentje van The Earth, The Wind and The Fire. Oh, Franse muziek op de radio. Heerlijke zomerse muziek. Dat ook natuurlijk wel. Hier is Sheik met Tu sais, je t'aime, you know, I love you.

0: Johan de Graaf, de Gouden Ouwe Show.
1: Herinnert u zich deze nog?
2: 1973.

De formatie As, oftewel de Music in the Air. Tijd voor een snelle plaat, Hier is de Music Line. Een oude hitmaker van Mi Amigo met de Motorman.

0: is de plek waar je de hits hoort. Waar je de hits hoort.
1: Ja, je hoort wel de oude hits en niet de nieuwe hits. Want dat doen we niet. Daar doen we niet aan. De dame van Luif hier in de show. Hier is José met haar wel Follow Him.

0: Is het leuk of niet, soms deze van Josie met haar maar Follow Him. Ja, en de zeezende liefhebbers, die zingen natuurlijk altijd een andere tekst. Van Mark Jacobs, Mia Miko. Dat was toen de tijd een jingeltje gemaakt op dit melodietje. Van José met haar wel Follow Him.
1: 1964.
0: 1964, terug in de tijd met hele mooie plaat van de Beatles met haar Feel Fine.

0: Dat is toch een mooi of niet, soms deze van de Beatles, inderdaad. Maar daar heel fijn. Zullen we er nog eentje doen uit die mooie jaren van popmuziek? 1964 weer.
1: 1964.
0: Tom Collins roept het gewoon voor ons om, hè. Carrie en de Pacemakers.

0: Je hoort ze gewoon hier.
1: Wat een muziek!
0: De mooiste, onvergetelijke Gouwe Ouwe.
2: Johan de Graaf neemt je mee in de Gouwe Ouwe Show.

0: Dat blijft toch een prachtige plaat, of niet? Soms deze van Wietse met de Berg Have You Been. Och, dames en heren, tijd voor een oude alarmschijf van Radio Veronica.
1: Met Tom.
2: Met Gerda. Weet jij hoe ik in het bezit kan komen van zo'n ontzettende goede Veronica-poos?
1: Ja, dat weet ik.
3: Worden van de Veronica Omroeporganisatie door het storten van 10 gulden op giro nummer 24-0024 ten name van Veronica Hilversum. Binnen enkele weken ontvang je dan gratis een ongelooflijk mooie superposter in 4 kleuren van het Veronica-schip. Veronica aan land betekent zo'n superposter aan jouw wand. 10 gulden op giro nummer 24-0024.
4: ...1974.

0: Het was toen de tijd een alarmschijf op Radio Veronica op 6 juli van het jaar 1974. In de top 40 de hoogste plaats toen de tijd bereikt was nummertje 14. Terug in de tijd met ZZ en de Maskers.
1: La Compassa.

bekend als een instrumentale hit van ZZ en Damascus La Comparassa was dit. Leuk om dit nog eens een keertje te beluisteren. Een instrumentale hit hier in de Gouden Ouderse. Dank u, dank u. Applaus daarvoor. Hier is Dawn met I'm Gonna Get Out.

heerlijke gouden oude hit, of niet, soms niet zo'n grote hit. Het heeft eigenlijk niks gedaan in Nederland, maar in Amerika was het een grote hit met Tony Orlando. Met Don Stepping Out, I'm Gonna Boogie Tonight. In die gouden oude show muziek van ABBA, van die mooie LP Arrival. Hier zijn ze met Happy Hawaii.

0: Dus van die LP met die helikopter op de voorhoes. Wat een geweldige LP is dat toen de tijd toch. Gelukkig hebben wij hem hier in het bezit. Ik moet wel goed zeggen, gelukkig hebben wij hem hier in het bezit. In de grote discotheek van de Gouden Oude Show. Dat was even ABBA met Happy Hawaii.
1: De gouden klassiekers uit de hitparades van jaren geleden. Dit is Johan de Graaf, de Gouden Oude Show.

Dat is een mooie uit 1974 alweer. Roberta Fleck met Feel Like Making Love. De gouden oude show met de mooiste hits van toen.

Dat zijn de grammofoonplaten die je niet zo vaak meer hoort op de radio, of niet soms. Een keer van Jigsaw met Jorre Nutt, The Only Girl. Dat is alweer de ene laatste plaat in het eerste gedeelte van de Gouden Oude Show. Zo snel gaat dat, mijn dames en heren. Oh. En voordat je het weet, is het alweer even tijd. Ja. Tijd om ervoor door te gaan. Nee, nog niet, nog niet, nog niet. Hierna nog 60 minuten lang de heerlijke muziek is van toen. Dit is ook zo mooi. Hier is Albert Hammond.

En dat was de laatste, het eerste gedeelte van het programma Albert Hammond met It Never Rains in Southern California. Tot straks in het tweede gedeelte van de Gouden Oude Show en het allemaal van de ondergetekende Jeroen de Graaf vanuit Studio 2.

hartelijk welkom in het tweede gedeelte alweer van de Gouden Oude Show. Een mooie plaat om mee te beginnen, of niet, zoals deze van Elvis Presley met Return, Return. Dus en het tweede gedeelte met heel veel mooie muziek is nog steeds uit de vervlogen jaren van de popmuziek, zoals deze. Hoor je ook niet meer zo vaak, hè? Maar ja, wel bij ons natuurlijk. Ik heb het over Lee Towers.

een heel kort nummertje van Litouwers. Nog geen 2,5 minuut, maar wel een leuk of niet. Want dat Bless You 1968 in de show met David McWilliams.

Dat zijn maar hele korte plaatjes. Hè? Maar ja, dan kan je er veel meer draaien, of niet? Soms David McWilliams met The Days. The Days of Pearly Spencer. Hier zijn The Marvelous.

0: Ik vind hem mooi, ik vind hem prachtig. The Marbles met Only One Woman.
1: 1967.
0: Ook uit het jaar 1967. Wat een mooie hits toen de tijd in dat vervlogen jaar van de popmuziek 67. Ik heb het over Dierbaar Child met The Rain and the Tears.

0: al je jeugdherinneringen gewoon vandaag gezellig uit je speakers.
1: Gouwe ouwe.
2: Wauw.
0: Bij Johan de Graaf, de Gouwe Ouwe Show.
1: Lekker hoor.

0: gouden oude muziek hier in het programma. Mooi is deze van Dancing in the Street van Martha en de Vandellas.
1: Ladies and gentlemen, more disco radio action.
0: Disco knolplaat van de bovenste beste plank. The Heaven Must Be Missing an Angel in the Navy. Ach, dat weet iedereen het al. Ik heb het over Tavares met In Hollywood. MUZIEK

Ik blijf dat een leuke plaat vinden, of niet soms deze, van The Village People hier in de show. Getiteld in Hollywood, we gaan naar het jaar 1978, dames en heren. Nou, deze mensen gaan al lang mee, of niet soms. Het was wel niet zo'n grote hit, moet ik zeggen, in Nederland, maar is toch wel uitstekend, uitstekend en goed, of niet soms. Ik heb het over de Rolling Stones, hier zijn ze met I'm Gonna Miss You.

0: De Blue Diamonds hier in de show hadden hem ook gemaakt, hè, met That'll Be The Day. Maar dit was er eentje van die Everly Brothers, ook met That'll Be The Day.
1: 1965.
0: Zo kan je maar weer verwarrend zijn, of niet? Soms 1965, hier is Petula Clark.

0: De naald in de groef.
1: De muziek uit de speakers.
0: De muziek uit de speakers. Tijd voor vinyl.
1: De Gouden Ouwe Show.
2: Johan de Graaf.

Dat is een van de twee dames uit Spanje, inderdaad. Bakkera was dit met Darling. Tijd voor een beetje herrie. Mag ook wel eens een keertje in het programma. Hier is Boston met More Than a Feeling.

wat herrie in de show, dat zijn we helemaal niet gewend van de Graaf. Dus we gaan wat rustiger aan doen gelijk met deze van The Crusaders. Oh, wat was een mooie hit toen de tijd, 1979 met de Street Life.

0: blijft toch een hele mooie, of niet soms deze, van de Crusaders 1979 met de Street Life.
1: Hey Johan, hang jij de discobol op? Het is disco time.
0: Disco time, deze plaat werd toen de tijd veel gedraaid op Mi Amigo Internationaal als de tender even niet mocht komen. Want er was een gevaar van de justitie, dus dan bleef de boot even weg. Een soort codeplaat was dit. Ik heb het over Billy Ocean met de Red Light Spells Danger.

ik durf de mensen, kennen we ook van die andere hitsingle, P.S. I Love You. En dit kwam daarna. Was toch een leuk plaatje of niet? Soms, de Chinese Man. Tijd voor Duitse muziek hier in de show. Zien u om beter om te inmerken wie de Sonntags.

blijft toch mooie muziek, of niet? Soms deze van The Beach Boys is alweer de ene laatste plaat in de show, in die gouden oude show. En dit is de laatste. We gaan naar San Francisco met The Flowerpot Man.

was dan de laatste in de Gouden Oude Show, de aflevering voor deze keer. Ik zou zeggen, dank allemaal voor het luisteren. De Flowerpot Man, Let's Go to San Francisco was de laatste grammofoonplaat. En wat mij betreft, tot de volgende keer.

0: dat je luistert. Onze muziek, jouw hit. Dit is jouw hit radio. Free Music Radio.
1: All-time hits. Veelzijdige, verrassende en tijdloze muziek.

Ja, dat was Are You With Me van de Lost Frequencies, een mooie hit uit 2015. Ja, welkom bij het programma Oldtime Hits. Oldtime Hits, een wekelijkse radioshow waarbij we de hits draaien, de popmuziek vanaf de jaren 60. Ik heb weer een mooie lijst klaarstaan. Veel verschillende soorten muziek. Dancemuziek, rockmuziek, soulmuziek, disco. En vanaf de jaren 60 tot en met 2024. Veel plezier.

Ja, mooie rockmuziek van Guns N' Roses. Een hit uit 1992. De nummer 1 hit en stond maar liefst 18 weken in de top 40. En het was natuurlijk Knocking on Heaven's Door. En we blijven even in de wat stevige muziek. Heavy metal van Black Sabbath, Paranoid.

Ja, Paranoid van Black Sabbath. Een van de beste heavy metal nummers aller tijden. Leadzanger was natuurlijk Ozzy Osbourne. Is twee weken na zijn afscheidsconcert overleden. Maar hij heeft fantastisch mooie muziek nagelaten. En dat was dit een voorbeeld van. Even wat lekkere soulmuziek uit de 70s. Too much, too little, too late.

Ja, een van de mooie dance classics uit de 70s. Het was natuurlijk Gloria Gaynor met Never Can Say Goodbye. Fijn dat je luistert naar mijn programma All Time Hits. Een programma waarbij we de hits draaien, de popmuziek vanaf de jaren 60. En er hoort ook Nederlandstalige muziek bij. Liefdesliedjes van de Jazzpolitie, een hit uit 1993.

0: Fijn dat jij luistert naar All Time Hits. Een radioshow met de hits vanaf de jaren 60.
1: You say goodbye, and I say hello.
0: Disco, rock, Nederlandstalig, country,

Ja, de unieke klanken van de Patti Smith Groep. Een mooie rocknummer uit de 70s. Een hit uit 1978. En we gaan van de oude muziek gaan we naar de moderne muziek. Een uitstapje naar het heden. Lekkere dancemuziek van Regard. Ride It.

Hasta luego.

Ja, een van de oudste plaatjes uit deze uitzending. Het waren de Beatles met de Yellow Submarine. En nummer 1 heet uit 1966. Het liedje is geschreven door John Lennon en Paul McCartney. En het is afkomstig van het album Revolver. We gaan wat meer naar de 80's toe. Een hele mooie hit van The Simple Minds. Don't You Forget About Me. Een hit uit de film The Breakfast Club.

Ja, mooie new wave muziek uit de 90s, 1991. Een grote hit van de Simple Minds. En het heette Let There Be Love.

Ja, je hoort het, we zijn weer bijna door het uurtje all-time hits heen. All-time hits, een wekelijkse radioshow, radioprogramma, waarbij we de popmuziek, de hits draaien vanaf de jaren 60. En al wel voornamelijk de wat oudere muziek, vanaf de 60s tot en met de 90s. En af en toe maken we een uitstapje naar de zero's. Ja, all-time hits, ouderwetse radio met de techniek van vandaag. Ja, wil je nou reageren op mijn programma of gewoon ouderwets een verzoekje aanvragen? Kan je een mailtje sturen naar djbenalltimehits@gmail.com. djbenalltimehits@gmail.com. Ja, ik heb nog drie nummers klaarstaan. Twee country nummers uit de jaren 70. En ik sluit af met een klassiek rocknummer, ook uit de 70s. Bedankt voor het luisteren en veel plezier met de rest van mijn collega's. En wellicht tot volgende week. Bye bye.

Het onmiskenbare stemgeluid was dat van Chris Andrews. Dit keer konden we luisteren naar Freddy Belinda. Ik heet je weer van harte welkom bij deze nieuwe aflevering van het Muziekpaleis.

Dat was Tony Orlando tezamen met Dawn. Say, has anybody seen my sweet gypsy rose? Ik neem je mee terug in de geschiedenis. Dit keer naar de 16e augustus van het jaar 1989. Door een zonnestorm raakten de computers van de beurs in Toronto van slag. De handel moest toen worden stilgelegd. Terug naar de jaren 80 met deze van de formatie Mai Tai, Female Intuition.

Ook in het derde millennium wordt nog steeds mooie muziek gemaakt. Luister maar eens naar de volgende opname. Dit is de... Deze plaat kan best een duwtje in de rug gebruiken...

0: times, good times.
1: Dat was tevens ook de titel. Good Times, de nieuwste single, was dat van Lucas Graham. Hun eerste en tot nu toe enige hit, die hadden ze in 2015. En dat was natuurlijk met de single Seven Years.
2: Het Muziekpaleis met jouw favoriete muziek.
1: Zometeen hier in het Muziekpaleis kun je nog luisteren naar de Hollies met Simmons en Cliff Richard. Maar eerst Udo.
3: Dit is John Westland met het Muziekpaleis.

En hiermee is ook het liedje voorbij. Verloren hart, verloren droom. Dat was afkomstig van Udo. In het Muziekpaleis is het wederom tijd geworden voor de wijze spreuk. De dappersten zijn zij die de fouten van anderen het best weten te verdragen. Dat werd gezegd door Franciscus van Sales. Dat was lang geleden de bisschop van Genève. Hij leefde van 1567 tot en met 1622.

Een legendarische band die werd opgericht in 1968. 10 jaar later maakten ze deze hit. De formatie Fleetwood Mac was dat en You Make Loving Fun.

weinig zangers uit Senegal wisten door te breken op het Europese continent, maar hem lukte het. Tezamen met Nena Shelly, Yusuf Ndour was dat, 7 Seconds.

Uit de tijd dat de stereo net was uitgevonden en daar maakten ze dan ook veel gebruik van. Je kon luisteren naar de Hollies en Carrie Anne. In Brazilië is een rechter opgepakt omdat hij 23 jaar lang onder een valse identiteit als rechter had gewerkt. De man had overigens wel de opleiding gevolgd en een diploma behaald, maar altijd onder een valse naam. Het ging mis toen hij een nieuw identiteitsbewijs moest hebben en daar werd de fraude ontdekt. Wie hij echt was zullen we nooit weten, want de persoon in kwestie is intussen spoorloos verdwenen.

Ze willen niet, maar dan op zijn Engels. I can go for that. Dat waren Hall & Oates. En dan nu wederom tijd voor een stukje Nederlandstalig werk hier in het Muziekpaleis. Dit keer afkomstig van Rob de Nijs, tezamen met Martine. Ik hou alleen van jou.

We deden net even rustig aan met deze opname van Matt Simmons, With You. Daarvoor kon je nog luisteren naar Rob de Nijs. Hij werd bijgestaan door Martien met Ik hou alleen.

De meest bekende hit van deze formatie was dat America and a Horse with No Name. De leukste hits, die hebben we hier speciaal voor jou klaar liggen in het Muziekpaleis. De vorige opname was al zo'n dikke hit. En de komende plaat, dat was destijds ook een dikke hit. Eén van die vele opnames is dit van Cliff Richard. I'm dreaming you into my life.

0: Sir Cliff Richard was dat, dit keer met Dreaming.
1: Luisteraars, het is tijd voor een opmerkelijk feit.
0: Bomen communiceren met elkaar via ondergrondse schimmeldraden.
1: Ziezo, beste luisteraar. U kunt uw vrienden weer versteld doen staan met deze nieuw verworven kennis.

0: Een hit was dit van Mika, afkomstig uit 2007. Happy Ending.
1: Jon Westland, het Muziekpaleis.
0: Tot zover deze aflevering van het Muziekpaleis. En wij sluiten af met iemand die vandaag jarig is. En dit keer is dat niemand minder dan Madonna. Zij wordt 67.
2: Gelukkige verjaardag. Onze jarige.

Chester Oldeline, heerlijke, heerlijke zomerse plaat. Met deze zomerse temperatuur buiten Grooveyard nu. Met een lekkere dance classic, 2 uur lang. Hier is Diana West en T-Nex.

0: Ultimate Dance Classics Radio. Dance Classics Radio. Playing the best of best dance of the 80s.
1: Central Line, Walking into Sunshine. En over zonschijn gesproken. Het is god en god droog op dit moment dat ik dit programma opneem. In de studio is het niet zo heel droog. We houden het nat. Weliswaar alcoholvrij, want we zijn aan het werk natuurlijk. Tenminste, ik ben aan het werk. En misschien jij ook, als je luistert naar deze dance classics. Maar dat zal niet. Ik denk dat je lekker mee aan het stampen bent met je voet. Denk het wel, hè? Ja, toch? Ja. Central Line, Walking

Little Jack Jingle en Toledo Girl. Toledo, dat is, volgens mij was dat een zaad- en fouragehandel destijds voor paardenvoeren. In de contraille waar ik ben geboren. En dat is Rotterdam inderdaad. Toledo Girl en Little Jack Jingle. Dus ja, en het is de Givens Family. The Givens Family. Dat klinkt ook wel erg religieus, vind je? The Givens Family. Nou, maar het is goed. I'm Still Waiting. En de Richie Family zijn meteen daar weer achteraan. Met All Night, All Right.

0: Dat zijn ze, de Hansplaten. De Hansplaten die altijd appreciëren. Een duur woord ook, appreciëren. Santos en Work the Box, hoor je.
1: Funk, soul, breakdance, electro en Italo from the 80s.
0: Een heel eind terug in de tijd. 45 jaar gaan we terug naar 1981. Abney Webb en Anybody Wanna Dance zit.

Soulshow plaat ik, hè? Echt wel. De Jones Girls en Nights Over Egypt hoor je. En terug naar 1979, 70 jaar. Weet je, het eind van de, ja, de tijdperk van het getrommelde werk. Weet je wel, het getrommeld werk, blaaswerk, weet je, blazersessies in de disco. Dit was net nog even het randje. The Village People. Hier is Go West uit 79.

van Shalimar het over een hele andere boeg gooien. Wat voor boeg 5000? Nou, de swingbeat boeg. Ja, want Jody Watley was vertrokken, die was solo gegaan. En Howard Hewitt ook, die waren ook maar gestart. Waren het toch de twee mensen van het eerste uur eigenlijk, de twee leadzangers van Shalimar. Uiteindelijk ja, is het toch gekozen, hebben ze eigen verdeel gekozen en zijn ze voor zichzelf begonnen. En zeker, dat heeft ook hoge ogen gescoord en geen windeieren gelegd. Van de ondermerking allemaal, rare uitdrukkingen. Straks is The Deal, Working 9 to 5. Sylvia Smith, Don't Wanna Be a Small-Time Lover. Maar eerst June Evans. And If You Want My Lovin'. Heel gewit met die synthesizers. Geweldig. 2 op

En dat klinkt ook een beetje, nou een beetje, behoorlijk, ik vind het behoorlijk een beetje mono klinkt ook. Dat is wel een beetje apart, ik dacht het wel. Selassie van Kamlaaien, Chief en Kenny G samen met Love on to Rise. Ik hoop dat je genoten hebt. Blijf lekker dansen, je gezondheid en we

0: programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
1: Je luistert naar het eerste uur van de radioshow van Ramon en Mathieu. Nu even geen slap gauwhoer en geen slechte grappen, maar non-stop de lekkerste hits.

0: een nieuw uur. Dit is jouw Hit Radio. Free Music Radio.
1: Je luistert naar het tweede uur van de radioshow van Ramon en Mathieu. Nu geen slapgouwe hoer en geen slechte grappen, maar non-stop de lekkerste hits.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Weet je nog die tijd van vroeger?
2: Die tijd van vroeger? Wat een muziek!
1: De onvergetelijke superhits.
2: In de Muziekexpress met Jeroen Jansen.

0: Waanzinnig! Zoveel hits!
1: De meeste, de beste en de lekkerste.
0: In de Muziek Express met Jeroen Jansen.

Ja, een hele bijzondere goede dag. En welkom in een nieuwe editie van de Muziek Express. Leuke muziek uit de jaren 60, 70 en 80. Het herleeft op jouw radio. Muziek uit zee, terug in de tijd naar de momenten dat de zendschepen... De zeeschepen met keiharde zendsignalen vanuit naar Nederland gestraald werden via de Middelgolf. Dat proberen we een klein beetje terug te brengen. Hey, we begonnen de show met Girl and the Gang. Plaat uit 1980, 13 december van dat jaar kwamen ze binnen in de Nederlands top 40. Stonden er 11 weken in, hoogste notering nummer 2. Wat hebben we vandaag allemaal voor jou in petto? Nou, rond het half uur en het eerste uur natuurlijk het Polygoonjournaal. En een tweede uur een top 3 uit een vervlogen jaar. En dat dat komt elke week weer terug natuurlijk. Jawel. Leuke plaatjes hier op jouw radio. En blijf erbij 2 uur lang de Muziek Express. We gaan naar een persoon die al heel lang niet meer onder ons is. 16 augustus 1977 overleed hij. We hebben het over Elvis Presley. Het nummer gaat over In the Ghetto. En dat gaat over armoede. Een jongen die is geboren in de ghetto van Chicago. Terwijl zijn moeder al te veel kinderen heeft moeten voeden. De jongen groeit op terwijl hij honger heeft. Hij steelt een vecht, koopt een geweer en steelt een auto. Probeert weg te rennen, maar wordt doodgeschoten terwijl zijn eigen kind wordt geboren. Ja. De tekst impliceert dat het kind hetzelfde zal ondergaan. Ja, dat is natuurlijk niet te hopen. Hier is hij dan, Elvis Presley uit 1969.

Ja, een triest nummer toch wel te noemen. In the ghetto. Elvis Presley, geboren in Mississippi, Tupelo, 1935. En Memphis, Tennessee, overleed hij dus op 16 augustus 1977. Deze Amerikaanse zanger en acteur. Ja, want die heeft nogal wat films gemaakt, hoor. Elvis de Pelvis.

en iedereen die, die had wel iets met hem. Niet iedereen natuurlijk, maar... Het werd ook een beetje gezien als ja, sekssymbool. Precies lichamelijke aantrekkelijkheid en seksappeal werd in ruime kringen erkend. Ooit was hij mooi, verbluffend mooi. Toen werd hij dik, verbluffend dik. Ja, formuleerde criticus Mark Feeney. Ja, dat komt natuurlijk allemaal door de drugs die hij gebruikte. Waarom moeten artiesten nou altijd drugs gebruiken? Ja, ik wil niet zeggen dat hij dan nog geleefd had, maar... Dan hadden we nog veel langer van hem kunnen genieten. Ja. Hey, zo meteen wat Nederlandstalig werk op je afvuren. Dat doen we met een plaat uit 1982. Ook deze man leeft niet meer. Hij overleed op 23 september 2004 ter onderscheiding van zijn gelijknamige zoon. Andreasen senior genoemd. Hij was een Nederlandse volkszanger die vanaf de late jaren 70 een eigen tijdse vorm kreeg van het levenslied. Ja, nou ja, zijn zoon junior die treedt natuurlijk ook op en zijn dochter. De volgende plaat die we daarvoor gaan zetten, dat is een dame. Ook die is net overleden. En dan wel heel erg op 8 augustus 2022. Ik noemde er altijd Olijfje. Ja. Ze was natuurlijk bekend geworden door haar rol als Sandy in de film Grease. 29-jarige leeftijd wilde ze eigenlijk niet, maar John Travolta haalde er toch over om mee te doen aan de film. Werd een groot succes. En ik heb hem al menig malen gezien. Ja. Een nummer uit de film is op het eind... Dat zal de kermis zijn. En dat ze heel erg sexy eruit ziet. Jawel. Kennen we hem nog? You're the one that I want. Dit is John Travolta en Olivia Newton-John uit 1978. I got you.

0: terug in de tijd.
1: De Gouden Klassiekers.
0: De Gouden Klassiekers.
1: Die je zo weer meenemen naar de tijd van toen.
0: Bij de Muziek Express.

hoorde André Hazes. En zeg maar niets meer. Een nummer met een eigen tekst, maar op de melodie van You Don't Own Me. Van Leslie Korat 64. En die gaat dan zo.

Ja, dat melodietje, hè. Ook de toonsoort klinkt wel een beetje hetzelfde, ja. Dat, maar goed. En de tweede nummer van het album, gewoon André. 2013 bracht André zijn zoon André Hazes Junior samen met de Vlaamse schlagerzanger Christophe een nieuwe versie van het nummer uit. Hazes was natuurlijk een volkszanger die al heel jong begon. En ontdekt werd door Johnny Krijkamp Senior. En dat was op 5 mei 1959. Toen André op de Albert Kuip stond te zingen. Ja, om een beetje centjes te verdienen. Om een cadeautje te kunnen kopen voor zijn moeder die de volgende dag jarig was. Nou, zijn vader buitte dat uit. En nam hem mee naar de kroeg. Je hoort het allemaal hier in de Muziek Express. De leukste plaatjes komen voorbij uit het verre hitsverleden. Zo ook de volgende. De plaat is afkomstig uit 1976. 17 april van dat jaar kwam ze binnen in de Nederlandse top 40. Stond er 5 weken in, hoogste notering nummer 5. Start haar muzikale carrière in 1975 en is vooral bekend omwille van haar deelnemen aan het Eurovisie Songfestival van 1976. Ze had de nationale finale gewonnen. En mocht al dus haar vaderland vertegenwoordigen in het Nederlandse Den Haag met het nummer 1, 2, 3. Ze eindigde op de tweede plaats. Later dat jaar nam ze ook nog deel aan het World Popular Song Festival 1976 in Japan. En dat was in de hoofdstad Tokio. En daar eindigden ze met Ma Chanson d'Amour. De 12e plaats. Nou, wij gaan dan Un de Trois draaien van Catherine Farry. Ja, mijn Frans is niet zo best.

Ja, een leuk Franstalig blaadje op je radio. Het haalde één keer de Radio 2 Top 2000 en dat was in 2000. Op plaats 1807. Daarna hebben ze nooit meer in die hitlijst gestaan. Waarom eigenlijk niet, vraag ik me af. Maar mag ja. Ja, je hoort het allemaal hier op jouw favoriete radiostation. De Muziek Express. 2 uur lang de leukste muziek uit de jaren 60, 70 en 80.

De volgende plaat is van een Nederlandse popduo. Ja, bestaande uit twee zusjes, Alice en Karen. Alice May en Karen Woods, pseudoniemen voor respectievelijk Ali, oftewel Aaltje, en Doetje de Vries uit Willingerga. Ja, de zusjes de Vries begonnen op jonge leeftijd met zingen. Samen maakten ze vanaf begin jaren 70 deel uit van diverse groepen, waarvan de Carina's in 74 de eerste was. In 76 zaten ze in de countrygroep Gold 45. En het jaar daarna vormden ze het duo The Ladies Pop. Vanaf 79 besloten de zusjes verder te gaan onder de naam Maywood. En het Engelstalige repertoire werd geschreven door Alice. En bestond vaak uit theatrale ballades en dansbare popliedjes. De productie lag in handen van ex-kayak-drummer Pim Koopman. En wij gaan de plaat draaien 1980. 14 juni van het jaar kwamen ze binnen. 14 weken stonden ze erin, 3 weken op nummer 1. En hier zijn ze dan, de zusjes Maywood. Maywood. En Late at Night. Ja, het was best wel laat af en toe. Dan

0: Nu het schoolseizoen is afgelopen, is met de vakanties het kampeerseizoen begonnen. En omdat steeds meer mensen besluiten een tent te kopen, en dan liefst zo'n linnen bungalow, hebben wij gemeend voor die nieuwelingen wat eenvoudige tips op film te moeten vastleggen. Als het huis eenmaal overeind staat, wat zo'n eerste keer allerminst meevalt, dan is het zaak om het goed te verankeren. Het is het beste om de pennen schuin in de grond te steken en ze zo enigszins mogelijk goed te borgen. Dan bestaat er de minste kans op een luchtreis bij sterke wind. Het scheuren van het frame is daarvoor ook aan te bevelen. Men denkt niet dat zomerstormen uitsluitend in Nederland voorkomen. Daarom is het verstandig om altijd voldoende stormlijnen mee te nemen en ook de kleine tenten extra te beschermen. Een ervaren buurman zal u graag helpen bij de juiste bevestiging ervan. Binnen koken verdient al geen aanbeveling, maar men doet het in ieder geval niet in de nabijheid van het tentdoek. Wie op gas kookt, moet wel eens een nieuwe tank aansluiten. Een brandende sigaret daarbij is levensgevaarlijk, omdat er op het moment van het aansluiten zeer brandbaar gas kan ontsnappen. Hier helpt alleen een reisongevallenverzekering. Ook met de petroleum- of benzinevergasser is het oppassen geblazen, daarbij onjuist gebruik de brander snel in een fakkel verandert. Daarom nooit in de tent aansteken. Anders zou men de tent wel eens kunnen aansteken. En hoewel velen de warmte zoeken, kan deze hitte toch nimmer de bedoeling zijn. Wij wensen u een prettige vakantie.
1: Waanzinnig! Zoveel hits!
2: De meeste, de beste en de lekkerste.
1: In de Muziek Express met Jeroen Jansen.

Hoort de formatie Shock and Blow. Plaat 1969. Het nummer Venus. En de groep had wereldwijd de hit met dit nummer. Een lied gebaseerd op de banjo song uit 1963 van de Back 3. De single behaalde in Nederland twee keer de Nederlandse top 40, maar wist er niet hoger uit te komen dan nummer 3. Wel stonden ze de 15 weken in de Nederlandse top 40. Het nummer is inmiddels een evergreen en staat ook jaarlijks in de top 2000 van Radio 2. Bovendien is het talloze keren gecoverd, bijvoorbeeld als intro voor Starson 45. Die ook een nummer 1 positie in Amerika behaalde. En een versie van de meidengroep Bananarama. Die in 1986 eveneens een nummer 1 positie in Amerika haalde.

0: Leuke muziek uit het verre hitsverleden, de jaren 60, 70 en 80. Het herleeft op jouw radio. En blijf erbij, hè. Nog veel meer leuke programma's op dit station. Dus genieten wordt het dan toch wel weer, ja. wat hebben we allemaal nog meer? Zometeen Martika en Toy Soldier uit 1989. Maar eerst naar een man die een Jean Journier was. Een componist, liedjeschrijver en acteur. Na een carrière als acteur bij de Nederlandse Comedy maakte hij sinds de jaren 60 furoren als zanger. Liedjes zoals Sammy, We zullen doorgaan, Pastorale en Laat me. Had hij ook een nummer met Zing, Vecht, Huil, Bid, Lach, Werk en Bewonder. Ja, we weten natuurlijk wel, dat is Ramses Shaffy. Het plaatje kwam binnen op 10 april 1971. Stond er 3 weken in hoogste notering nummer 21. Dat is niet zo lang en niet zo hoog.
1: Voor degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten, we zijn allemaal samen.

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet, we komen samen.

hoor, de Martikita. Martika, zo moet ik het zeggen, ja. Platen 1989, 5 augustus van het jaar kwamen ze binnen in de Nederlands Top 40. 11 weken stonden ze erin, hoogste notering nummer 17 voor Toy Soldier. Het was het, de tweede single van haar naar zelfgenoemde studioalbum. In 2005 samplede de Amerikaanse rapper NMM het nummer voor zijn hit Like Toy Soldier. Ja. Volgende plaats is van oorsprong een Amerikaans-Ierse popgroep. Het was een familie. En ze luisteren naar de naam The Kelly Family. Hits zoals I Can Help Myself and Fell in Love with an Alien. Dat was dan in 1997. In totaal heeft de familie wereldwijd zo'n 20 miljoen albums verkocht. En 48 gouden of platina albums op hun naam staan. Ja. De volgende plaat is er een uit 1979. 15 december kwam die binnen. 9 weken stond hij erin. Hoogste notering nummer 2 voor deze plaat. De familie verliet in 66 de Verenigde Staten om een aantal jaar in Spanje te gaan wonen. De familie maakte in 1975 onder de naam Kelly Kids hun televisiedebuut. Hierna traden de leden in Europa op als straatmuzikanten. Maar in 76 kreeg de familie een contract aangeboden bij een Duitse platenmaatschappij. Onder beheer van Polydor maakte ze enkele albums en scoorde ze in Nederland de nummer 1 hit met David Song. Welcome with me. Je hoort hem hier in de Muziek Express.

Ja, we hoorden de Kelly Family. Met het nummer David Song Will Come With Me. Het was een cover van een instrumentaal nummer van de Franse muzikus Vladimir Cosma. In 1979 coverde ze deze plaat voor een album Lieder der Welt. 30 november van het jaar werd het nummer uitgebracht als tweede single van het album. Leuke muziek uit het verre hitsverleden. De jaren 60, 70 en 80, het komt voorbij. En je hoort het allemaal hier op jouw favoriete radiostation. Blijf erbij, lekkere plaatjes op jouw radio. Dit is Scaffold uit 68 en

En beschreven op humoristische wijze de werkwijze, geneeswijze. Die het teweeg heeft gebracht. Ja, zoals het opwekken van ziekelijke zwaarlijvigheid. Om een zwakke eetlust te genezen. Ja, nou. Waar muziek al niet goed voor is, hè? Hey, we gaan even wat plaats maken zo. En dan zijn we gauw terug in het tweede gedeelte van de Muziek Express. Zometeen nog een plaat van Georgie Fame. Een Engelse rhythm and blues en jazzzanger. De manager van Georgie Fame in het begin van de jaren 60 van de vorige eeuw was Rowan O'Reilly. Ja, je hoort het goed. Rowan O'Reilly, die van deze. Ja, ja. Je hoort het goed. Geboren in Ierland en wonend in Londen. Voor Ronan lukte het niet om de platen van Georgie Fame gedraaid te krijgen bij de BBC of Radio Luxemburg. Dit was uiteindelijk voor hem de aanleiding tot het oprichten van een eigen zeezender, Radio Caroline. En vandaar die bel. Ja, dat is Georgie Fame samen met Helen Price en Rosette uit 71. Maar we gaan eerst naar deze dame. Timmy Euro. Eet tot zometeen.

0: freemusicradio.nl. Wil jij meer van ons weten? Kom in contact.
1: Ze denkt dat ik niet bezig ben met haar. Denkt dat ik geen gevoelens heb voor haar. Terwijl ik nu alleen maar denk aan haar. Want zij is heel mijn wereld. Zeg me wat je wil.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Wegdromen op de golven van de liefde.

Meevoeren door de wereld van de liefde met de allermooiste muziek. Even de lange dagen loslaten. Laat alles maar even voor wat het is. Want morgen is er weer een nieuwe dag. Met nieuwe rondes en nieuwe kansen. En dat is weer een wonder op zich, hè. En rust maakt een wereld van verschil. En dat verschil wil ik heel graag voor jou maken. Dit is Love Waves.

terrible, best thing that ever happened to me. Van Gladys Knight en de Pips. Dit is Love Waves, ik ben Ilse de Graaf. En dit is de Love Waves Love Story, deel 1. Hij zag haar voor het eerst op de vrijdagavondborrel van hun werk. Hij was een beetje onzeker, maar toch ging hij even naar haar toe om een praatje te maken. Werk je al lang bij het bedrijf? Ja, zei ze, al een halfjaartje. Goh, dat ik je niet eerder tegen het lijf gelopen ben, zei hij. Met een glimlach op haar gezicht zei ze frivol, beter laat dan nooit, hè? En gaf hem een lieve knipoog.

De romantiek die straalt op je radio met Al Green en Let's Stay Together. En daarvoor hoorde je Taylor Swift en Post Malone met Fortnite. Love Waves is overal hoorbaar en ook voelbaar. Want de liefde, ja, die verbindt er. En wil je graag jouw favoriete nummer horen of opdragen aan iemand? Een mooi bericht of een gedichtje insturen? Dan kun je mij mailen op verzoek@lovewaves.nl. En dan zou ik jouw verzoek in de komende uitzendingen gaan voordragen. Ja, de liefde, hè? Ja, de liefde die hoeft niet per se uit het hebben van een partner te bestaan. Liefde is natuurlijk een breed begrip. Je kan natuurlijk op een heleboel verschillende manieren liefde geven en liefde ontvangen. Bijvoorbeeld liefde voor een beroep, je werk, als een passie. Of liefde voor je medemens. Dat is ook mooi, hè? Zo kun je het ook zien. En ik kreeg een heel lief berichtje van Mark. En hij wilde heel graag Love Will Find A Way horen van Lionel Richie. En zo is het maar net. Want de liefde zal vanzelf zijn weg wel vinden.

Het melancholische Teardrop van Massive Attack. En daarvoor hoorde je Love Will Find A Way. Speciaal voor Mark van Lionel Richie. Dit is Love Waves. Ik ben Ilse de Graaf. En god, wat is het toch weer mooi om dit soort programma's te mogen maken. En daarom pak ik ook altijd even een klein momentje van rust. Even stilstaan bij jouw leven. En hoe je emotioneel groeit naarmate je wat ouder wordt. Dat is ook een hele bijzondere, hè? Om eens even over te hebben. Ja, weet je, naar mijn gevoel heeft de mens altijd meerdere diepere lagen dan je denkt. De ene die heeft in het leven veel meer te verduren dan de ander. En je levenservaringen en hoe je ermee om kan gaan, ja, maakt je tot wie je nu bent. En wanneer je op een punt zit dat je weer wat emotioneel lucht krijgt, dat alles wat lichter wordt, dan heb je in wezen inmiddels geleerd dit te doen door de dingen die je hebt meegemaakt. Het vormt je. Je krijgt in wezen meerdere lagen in jezelf, dat je persoonlijkheid verdiept. En je krijgt ook meer begrip voor anderen, hè, die in een dergelijke situatie zitten waar jij je een beetje op in kan leven. Waar je affiniteit mee zou kunnen hebben, een linkje. En af en toe komt er ook wel eens iets. Een momentje dat je het even herinnert aan hoe moeilijk je het toen had. En hopelijk zit je nu op het punt dat je ergens trots kan zijn op jouw kracht. Op die hoge bergen die je in het verleden hebt moeten verzetten. Want weet je, je hebt maar één leven. En je bent het echt waard. En zo is dat. En dit is Love Waves. Met de allermooiste muziek speciaal voor jou. En natuurlijk ook deze. Christopher Cross en Sailing.

0: groeien op de wereld miljoenen rode rozen. Maar ook al gaf ik elke roos aan jou, zijn dat er nog te weinig om jou te kunnen zeggen hoe onvoorstelbaar veel ik van jou hou.
1: Oh, it feels so good. The rain and thinking of you. As soon as I get home, I'm gonna call you and tell you how much I love you. Oh, I feel so good.

Love Unlimited. I'm walking in the rain with the one I love here in Love Waves. En dit is de Love Waves Love Story, deel 2. Hij begon te blozen van de knipoog die hij van haar kreeg. Wel een leuk gezelschap hier, hè? Hij wilde nog wat zeggen en toen ging de muziek hard aan. Ze greep hem bij de hand en liep naar de dansvloer. En daar zijn ze in de late uurtjes al dansend samen gebleven.

Geldende Shop en I Fooled Around and Fell in Love. Ja, zo kun je het ook zien natuurlijk. Dit is Love Waves met een lach en een traan. En ik wil heel graag eventjes stilstaan bij diegenen die hun geliefde moeten missen. Een partner, een echtgenoot, vader of moeder, vriend of vriendin of zelfs een zoon of een dochter. Achterlatend in jouw verleden. Want je moet door, in het heden, hoe moeilijk het ook is. En hoeveel het hart ook aan moet kunnen. Hoeveel kan je dragen van deze pijn en geliefde te moeten missen. En voor wie altijd een stukje in jou voortleeft. Ik wil je met eerbied een groot liefdevol hart geven. Van mij naar jou. Wat warmte, een beetje vriendschap. En ik hoop dat je dagen inmiddels weer wat lichter zijn. Of dat ze in de toekomst lichter gaan worden. Ik zei het al eerder in deze uitzending. Liefde kan in de breedste vorm opgevat worden. Dat is ook liefde. Liefde voor jezelf hebben. En weet dat er ook altijd mensen zijn die aan jouw zijde staan. En ik hoop jou met Love Waves ook een klein beetje liefde te kunnen geven. Een klein beetje een gevoel waarbij je een traantje mag laten. Waarbij je ook een lach op je gezicht mag hebben. Dat is Love Waves.

Van haar 2024 album Hit Me Hard and Soft, Billie Eilish hoorde je met Wildflower. En ik heb nog een prachtig mooi gedichtje voor jou.

Oog aan de hemel, doe mij zoeken naar jou. Mijn kompas voor mijn hart, omdat ik zoveel van je hou. En als de maan zijn licht weer schijnt, zie ik heel even jouw gezicht. Jouw glimlach stralend als altijd, in het mooie, sprankelende maanlicht.

Dit was Love Waves. Fijn dat je erbij was. Ik wens jou heel veel liefde en rust toe. En vergeet niet, er is meer dan een sterveling meteen op het eerste gezicht in een oogwenk kan zien. Maar voor wie kijkt en voor wie wakker wordt, is elke nieuwe dag weer een wonder. Zonder meer.

Muziek kan een gevoel bewaren waarvoor woorden tekortschieten. Daarom luisteren we niet alleen met onze oren, maar ook met alles wat we hebben meegemaakt. Elke melodie krijgt hier de ruimte om iets eigens te vertellen. Fijn dat je luistert naar Dream Sessions. Would you dance?

Sommige liedjes worden mooier naarmate je ze beter leert kennen. Zo krijgt muziek door de jaren heen steeds een nieuwe betekenis. En blijft een goed lied verrassend dichtbij. La.

Er zijn herinneringen die je bewust probeert vast te houden, maar toch langzaam vervagen. En dan is er muziek die soms in één moment alles weer naar boven brengt. Een stem, een akkoord of een eenvoudige melodie kan genoeg zijn. Niet om het verleden terug te halen, maar om even te voelen hoe het was. Misschien is dat wel één van de mooiste eigenschappen van muziek.

Een mooie melodie hoeft niet ingewikkeld te zijn om veel te vertellen. Soms zit de kracht juist in een paar eenvoudige tonen die precies goed worden gespeeld. Je hoort wat er klinkt en vult zelf aan wat er ontbreekt.

Details die eerst verborgen waren, komen langzaam naar voren. Een nummer krijgt daardoor meer diepte dan je bij de eerste keer kon vermoeden. Alsof dezelfde muziek opeens

Muziek hoeft geen herinnering te hebben om er toch één te kunnen worden. Een lied dat vandaag iets met je doet, kan jaren later verbonden zijn aan precies dit moment. Zo verzamelt muziek ongemerkt kleine stukjes van ons leven.

Wat muziek heeft aangeraakt, hoeft niet meteen te verdwijnen. Sommige melodieën blijven nog even in je hoofd aanwezig, zonder dat je ze bewust probeert vast te houden. Misschien roept één van deze nummers later opnieuw een gevoel of herinnering op. Dan heeft de muziek precies gedaan waarvoor ze bedoeld is. Dank je voor het luisteren en tot de volgende Dream Session.

luistert. Onze muziek, jouw hit. Dit is jouw hit radio. Free Music Radio. freemusicradio.nl. Wil jij meer van ons weten? Kom in contact. 3.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited Vision and Sound.
2: Peter Timmerman. Cindy. Peter Timmerman.

Beach Boys in kamerbreed dynamisch stereo, dankzij Radio Walton. What a fun, fun, fun uit 1964. Een tijd waarin stereo nog niet bestond. En ik blijf me altijd verbaasd over hoe die mensen dat voor elkaar willen te krijgen. Zo een mooi stereo te krijgen, ondanks het feit dat het niet bestond. Kunstig. Hey, welkom bij Zindi. Mijn naam is Peter Tilman. Ik draai het plaatje voor jou oud en nieuw afwisselend van elkaar. De oude uit de vorige eeuw, nieuwe doen we uit de huidige eeuw. En alles tussen 1939 en 2099 in. Zo gaan we nu naar 1980. Dat doen we met de Police en een levensgevaarlijk dingetje om te doen. Walking on the Moon.

Walking on the Moon van de Police. En je weet, dat moet je, dat kun je het beste doen als het volle maan is. Hè? Met nieuwe maan is het niet zo handig. En als het krimpende maan is, ook niet zo geweldig. Want voor je het weet, val je van die rand af natuurlijk. Muziek van de Police uit 1980 was dat. Muziek van Phil Collins. Nou ja, het was eigenlijk niet van hem. Het is een cover van een nummer van de Outlaws uit de jaren 80 die toch veel mooier deden. Maar goed, deze kwam uit 2002. En dit is Can't Stop Loving You.

En als ik het niet vergeet, dan draai ik over een heel klein ogenblikje ook nog een keertje de Outlaws versie. Toch ben ik, vind ik zelf, toch veel mooier vind met die steel guitar erbij en zo. Maar goed, we gaan luisteren naar muziek uit de jaren 60. En het is een fenomeen wat in de States wel redelijk populair was. Maar in Nederland is het nooit van de grond afgekomen. We hebben het eigenlijk nooit heel veel van gehoord. Het zogenaamde answer muziek. Wat is het? Het wordt gemaakt door een artiest. En een andere artiest maakt daar dan op een gegeven moment een antwoord op. Een vervolg als het ware op de plaat die oorspronkelijk gemaakt werd. Nou, wat gaan we doen? Brian Hyland, 1960 met Itsy Bitsy, Teeny Weeny, Yellow, Polka Dot, Bikini. En de girlfriends gaan erachteraan. En dat zijn vier heel verlegen meisjes. En die geven antwoord op Brian Hyland. Waarom ze op een gegeven moment een beetje, nou ja, dat ze het eng vinden.

0: guess there isn't anymore.
1: De Girlfriends waren dat in 1961. En een antwoord op Brian Hyland. Een hele bekende is ook die van Niels Verdaken. Die zingt Oh Carol. En dan zingt Carol weer Oh Neil. Nou, dat zijn nog van die grapjes. A Girl Like You. We gaan luisteren naar Grupo Sportivo.

En dat is wat discjockeys noemen een staand einde. Perspectief was dat met A Girl Like You. Muziek van Crandall Creek uit de States. In juli 2025, hier is Promise Me the Moon.

De treinschrijver is voor de Lonesome Malones. In 2026 bezingen zij een Wildfire. Cindy. Peter.

Beach Boys in kamerbreed stereo. En uit 1968, Do It Again. Nou oké, we doen het gewoon nog een keertje. Met Steely Dan, 1973, Do It Again.

1973. Een hoge notering in de Billboard Hot 100 Year End. Dat betekent dat het een van de 100 allerbest verkochte en gespeelde en gedraaide platen was in de Verenigde Staten in 1973. Muziek uit Nederland van Melissa Smilda uit 2022 is deze Alle Jongens.

De Dolly Dots in 1981 en P.S. Muziek van Love in 2025. Nieuw leven ingeblazen door Matt Poppy's Casanova.

Casanova van Loving 2025. Dankzij met Bob, met Pop een beetje dansbaar gemaakt ook nog. En helemaal geschikt voor de 21ste eeuw. Muziek, we blijven een klein beetje in de Latin sfeer met Orsaya. In 2025 uit de zomer is dit The Tango AT.

Dit uur loopt op zijn eind, maar blijf gewoon lekker luisteren, want er komt nog veel meer vrije muziek aan. Blijf op je voeten staan. Get on your feet, Gloria Estefan.